0: SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
1: Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
2: Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden. En uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 16 mei 2026. Ik ben Paulien Roesink en u luistert naar een nieuwe aflevering van SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vanavond, Nederlandse tijd, vindt de finale van het Eurovisie Songfestival plaats. Tim Dekkers, onze Songfestival-expert, praat ons straks bij over wie er nou allemaal meedoen en wat we kunnen verwachten. In Groeten Uit vertelt Judith Spoor over haar leven in Penisheol op Kangaroo Island. En we hebben een nieuwe aflevering van Fuel in Focus van de SBS-serie Australia Explained. Dat de actualiteit in Nederland en muziek allemaal straks. Nu eerst de achtergronden bij het nieuws.
1: Dit is SBS Dutch.
2: De regering heeft eindelijk formeel gereageerd op het gokonderzoek dat werd voorgezeten door de inmiddels overleden parlementariër Peta Murphy. Maar hun reactie krijgt felle kritiek van belangenbehartigers, omdat het werd gepubliceerd op de dag van de federale begroting en omdat de maatregelen volgens hen niet ver genoeg gaan. Vorig jaar vertelde een man in een interview met SBS Arabic over de schade die gokken in zijn leven had veroorzaakt.
3: I didn't stop, you know, because when I see in my pocket maybe $10, $20, $50, I go to play. I go to play and I lose it and I come back very upset. Oh, many times, always.

0: was when I go to club, when I come back, I said, oh, this is the last time I am going, because I don't want to lose my money. I straight away, I go next time when I have more money, you know.
1: Sorry, because this is a problem. It's my problem.
2: En er staat niet alleen. Een bevolkingsonderzoek naar gokken en gezondheid in Victoria uit 2023 suggereerde dat destijds ongeveer 1% van de bevolking, oftewel zo'n 200.000 mensen, ernstige gokproblemen had. Uit het gokonderzoek van New South Wales uit 2024 komt naar voren dat 1 op de 5 respondenten, wat neerkomt op 21%, schade had opgelopen, hetzij door hun eigen gedrag of dat van iemand anders. U hoort Martin Thomas, algemeen directeur van de Alliance for Gambling Reform.
3: There are bankruptcies, there are business collapses, marriage breakup. Even the Prime Minister's own task force on domestic violence suggested a full ban on gambling ads because it was fueling or adding to domestic violence.
2: De kwestie van problematisch gokken werd sterk onder de aandacht gebracht door de overleden Labour-parlementariër Peter Murphy. Uiteindelijk leidde zij een onderzoek naar het onderwerp. Hier spreekt zij in 2023.
4: Our report is called You Win Some, You Lose More. We felt that it was also an apt description of the evidence we received over this inquiry, which has been going since September of last year. Australians, unfortunately, are world record holders when it comes to gambling. We bet more than any other country in the world. We lose $25 billion per year on gambling in Australia.
2: Meer dan 3 jaar nadat dat rapport werd afgerond, heeft de federale regering eindelijk haar formele reactie gepresenteerd. Daarin heeft Anthony Albanese bevestigd dat zijn regering wetten wil invoeren om gokreclames op verschillende mediaplatformen te beperken, inclusief online platforms, tenzij gebruikers hebben bewezen dat zij ouder dan 18 jaar zijn. Hij kondigde die veranderingen eerder al aan tijdens een toespraak bij de National Press Club in april. Waarbij hij stelde dat dit de blootstelling van kinderen aan schadelijke boodschappen zal beperken.
5: We are getting the balance right. Letting adults have a punt if they want to. But making sure that our children don't see betting ads everywhere they look. Because we don't want kids growing up thinking that footy and gambling are inextricably linked.
2: Ook in de federale begroting zelf staan specifieke maatregelen. Minister van Financiën Jim Chalmers zegt dat er in de komende 4 jaar $39 miljoen wordt uitgetrokken om de beschikbaarheid en het bereik van financiële hulpverlening te verbeteren. Ook zal er $28,7 miljoen worden besteed aan BetStop, onder meer om systemen voor het koppelen van gegevens te versterken. Daarnaast is de regering van plan $22,4 miljoen uit te geven aan een landelijke online bewustwordingscampagne om mensen die schade ondervinden door gokken aan te moedigen hulp te zoeken. Ondanks alles zijn belangenbehartigers verre van tevreden. Zo stelt onafhankelijk senator David Pocock dat de maatregelen niet ver genoeg gaan. En ook vindt hij dat de formele publicatie op de dag van de federale begroting opvallend getimed was.
6: Cowardly because they are not willing to actually just front up on a day when journalists aren't literally in budget lockup. For most Australians that means that they have no phones on them. They are locked up for the whole day with the budget papers. They're not able to report on things. That's the day the government has decided to say to Australians, we had 31 recommendations that said gambling in this country is a public health issue, this is how you address it.
2: Responsible Wagering Australia, de organisatie die gokbedrijven vertegenwoordigt, hoopt dat het wetgevingsproces hen de kans zal geven om met de regering te overleggen over de veranderingen die vanaf januari van kracht moeten worden. Topman Kai Cantwell zei dat de industrie, die goed is voor $6 miljard, de veranderingen beschouwt als een harde klap. Volgens hem zou overregulering Australiërs ertoe kunnen aanzetten hun gokactiviteiten te verplaatsen naar illegale buitenlandse websites zonder consumentenbescherming, zonder veiligheidsmaatregelen en zonder bijdrage aan Australië. Martin Thomas van Alliance for Gambling Reform zegt echter dat er nu al duidelijke zwaktes bestaan in de online beperkingen en in de handhaving van de huidige regels. Een onderzoek van de Australian Communication

0: Communications and Media Authority toonde bijvoorbeeld meer dan 500 overtredingen aan van de National Self-Exclusion Rules door moederbedrijf Entain.
1: There is no ban on inducements. So currently, when you are gambling, even when you want to stop, you'll be sent thousands of dollars in free bets. And they will do everything they can to keep you betting, and particularly if you're losing. They will do everything they can to keep you losing. And there is no national regulator, which we surely, sorely need in Australia, because at the moment, most of these big foreign-owned agencies are effectively regulated by the Northern Territory, which doesn't take it seriously and is really become a very poor de facto national regulator.
0: Dit was een reportage van Deborah Gwork voor SBS News, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch.
2: SBS Dutch, op mobiel, online en op radio.
0: Sinds de opkomst van gewelddadige, realistische videogames waarschuwen critici dat deze geweld en agressie bij spelers bevordert. Hoewel talloze wetenschappelijke studies weinig bewijs hebben gevonden om die theorieën te ondersteunen, worden online gameplatforms zoals Roblox en Minecraft steeds vaker broedplaatsen voor extremistische radicalisering. Helen Young is universitair hoofddocent aan Deakin University en onderzoekt videogames en extremistische ideologieën. Volgens haar zijn videogames zelf, zelfs gewelddadige spellen, niet radicaliserend, maar worden de technologieën waarop ze draaien wel effectief ingezet voor radicalisering.
3: Gaming as a kind of ecosystem that's made up of digital platforms, of games themselves and of gamers and different groups of gamers, different kinds of gamers, has been really effectively used by violent extremists, partly because the kind of digital infrastructure, whether that's social media platforms like Discord or Twitch, whether that's kind of in-game communication, is really hard to regulate. And so that's one set of challenges, and that's a kind of technological set of challenges. Those kind of communication technologies are designed to be hard to control, hard to regulate, and so extremists have exploited that.
0: In het begin en midden van de jaren 2010 groeide de populariteit van online game platforms zoals Roblox, Fortnite en Minecraft enorm. Met inmiddels tientallen miljoenen dagelijkse gebruikers bieden deze zogenaamde open world games spelers de vrijheid om het spel naar eigen wens te creëren en aan te passen. Nadat spelers hun eigen strategie, omgeving en zelfs kleding hebben ontworpen, kunnen ze vrienden en anderen uitnodigen voor de games en communiceren via chatrooms. Binnen deze chatrooms en aangepaste games worden jongeren steeds vaker doelwit van terroristische recruteringspogingen. Dr. Young zegt dat, in tegenstelling tot sociale media, communiceren met anonieme vreemden op deze platforms heel normaal is.
3: Platforms like Roblox and a whole slew of other gaming platforms really give young people access to the world in ways at a scale that they didn't have before. And they're spaces where interacting with people that you don't know, people who you may never know in real life, is really kind of normal. And so in that sense, they've changed what young people might encounter, and they've provided a conduit for extremists to engage with young people, again on a scale that was previously really hard to reach.
0: De Verenigde Naties zeggen dat terroristische organisaties online sneller mensen recruteren dan regeringen kunnen reageren. In Europa en Noord-Amerika vormen kinderen 42% van alle terrorisme-gerelateerde onderzoeken. Een verdrievoudiging sinds 2021. Sinds nieuwe antiterrorisme-wetgeving in Australië in 2024 van kracht werd, zijn 31 mensen aangeklaagd op basis hiervan. Bijna 2/3 van die aanklachten betrof minderjarigen. Nu het Australische dreigingsniveau voor terrorisme is verhoogd, naar waarschijnlijk, zegt ASIO-directeur Mike Burgess dat veiligheidsdiensten nieuwe en opkomende dreigingen aanpakken.
4: I continue to be extremely concerned by the number of young people, particularly young men, who are being radicalized online and mobilizing to violence relatively quickly with little to no warning. The extremists we look at, almost by definition, are security conscious and suspicious.

0: images of outsiders. People who self-radicalise online often show few, if any, real-world indicators they are mobilising to violence.
1: Nadat in het tussentijdse rapport van de Royal Commission on Antisemitism and Social Cohesion zorgen werden geuit over de financiering van terrorismebestrijding, zegt de regering dat online gaming en chatrooms een groeiend risico vormen. Om dit aan te pakken heeft de regering aangekondigd $74 miljoen te investeren in de oprichting van een nieuw Counter-Terrorism Online Center. Via dit centrum zullen inlichtingenanalisten en gespecialiseerde onderzoekers undercover online opereren met als doel online terroristische recrutering en radicaliseringsnetwerken te verstoren en te onderbreken. Mike Burgess zegt dat ASIO niet kan ingrijpen als het niet online aanwezig en ingebed is in deze platforms.
0: The challenge posed by online radicalization and encryption is significant and continues to grow. And this investment will improve our ability to identify and monitor Sunni violent extremists, nationalist and racist violent extremists, anarchist and revolutionary violent extremists, and any other entities that advocate politically motivated violence. And this will make a significant contribution to our collective capabilities to protect Australia and Australians.
1: Onderzoek toont aan dat online radicalisering van jongeren de laatste jaren vaak misbruik maakt van sociale dynamieken en kwetsbaarheden tijdens de adolescentie. In tegenstelling tot traditionele recruteringsmethoden is radicalisering op gameplatforms ideologisch steeds minder consistent. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Tony Burke hebben inlichtingendiensten 4 nieuwe kenmerken vastgesteld die traditioneel niet werden waargenomen in terrorismebeoordelingen.
2: Those 4 features were increasingly we had people being radicalized online, being radicalized fast, having mixed ideology and not necessarily the traditional ideologies that might be attached to terrorism, and finally people being young. Those 4 characteristics effectively meant that radicalisation, which we might have always associated with the meeting room, was now also happening in the chat room.
1: Het centrum, dat gezamenlijk geleid zal worden door ASIO en de Australian Federal Police, moet de reactie van de overheid versterken en eerder ingrijpen mogelijk maken. AFP-commissaris Chrissy Barrett zegt dat, nu kunstmatige intelligentie de inspanningen van online recruteerders versterkt, wetshandhavingsinstanties dezelfde technologieën zullen gebruiken om hen tegen te werken.
3: Too many of our young and vulnerable are at the crossroads to crime. And too many are already desensitized to violence given what they have been viewing or creating online. We need to use a combination of human intelligence and artificial intelligence to disrupt and detect the extremist recruiters and inciters while protecting and diverting those at risk.
1: Hoewel Dr. Young de aankondiging met betrekking tot veiligheid verwelkomt, zegt ze dat er meer nodig is dan alleen veiligheids- en overheidsmaatregelen om online radicalisering te voorkomen. Ze verwijst naar een programma genaamd Game Changers, dat initiatieven van gamers en jongeren ondersteunt om de risico's van online extremisme aan te pakken. Volgens Dr. Young moeten jongeren de kans krijgen hun eigen waarden en ideeën te ontwikkelen.
4: The kinds of action that are really needed and that we know from the research are really needed to prevent people becoming radicalized in the first place don't happen in the security space. And so there's a real need for other kinds of initiatives, not necessarily and probably not coming directly from government. So from communities, from civil society organizations to really be supporting youth and saying, okay, well, what can we do to support youth to have voices in their own future, to work out what their values are in safe spaces, to work through their own identities, the ways that they want to be in the world, and to support them to make choices and actions in their own communities.
1: Dit was een reportage van Sydney Lang voor SBS Nieuws en de Nederlandse vertaling werd verzorgd door SBS Dutch. Maakt u zich nou zorgen over iemand in uw omgeving, dat hij of zij bijvoorbeeld risico loopt betrokken te raken bij gewelddadig extremisme? Bel dan de Step Together hulplijn. Deze is maandags tot en met vrijdags tussen 9 en 5

0: bereikbaar op 1800 875 204. Ik herhaal 1800 875 204.
1: Oye, tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
0: Welkom terug bij SBS Dutch. Straks praat Songfestival-expert Tim Dekkers u bij over de aanstaande finale van de liedjeswedstrijd. Maar eerst een nieuwe aflevering van onze serie Groeten Uit. Een heel mooi en bijzonder plekje, dat zegt Judith Spoor over haar Kangaroo Island voor de kust van Zuid-Australië. Ze woont daar in Penisholl, de plaats waar de veerboot aankomt. Waar in Australië woon jij? Wat is er allemaal te doen en wat maakt het nou zo'n fijne plek om te wonen? Wonen er andere Nederlanders in de buurt of ben je de enige? In Groeten Uit praten we met Nederlanders over hun thuis Down Under en hoort u het verhaal achter de verhuizing naar Australië. Met vandaag het verhaal van...
2: Nou, ik ben Judith Paul en ik woon op Kangaroo Island.
0: Ja, een eiland voor de kust van South Australia.
2: Ja.
0: Hoe groot is dat eiland?
2: Nou, het is altijd groter dan mensen denken. Het is zo'n beetje 250 kilometer in de breedte en 50 in de lengte, zo.
0: Ja, en wat is daar voornamelijk te doen? Want het is heel toeristisch.
2: Nou, het is heel toeristisch. Ik geloof dat het nummer 2 is als inkomsttoestand. Maar schapen, hè? Heel veel sheep, farmwork.
0: Ja.
2: Dat is toch wel de nummer 1 industrie hier op het eiland.
0: En je bent daar dus al ruim 15 jaar. Wat maakt het wonen daar zo lekker?
2: Nou, ik zit hier midden in Penisholl, maar wat niet groot is. Er wonen hier maar 500 mensen en daar komt de ferry ook aan. Dus er is altijd wel een beetje reuring. Maar ik woon midden in een golfcourse. Ik heb mijn eigen huis kunnen bouwen. En ik heb een eigen bedrijf. En ik denk dat al dat soort dingen niet mogelijk was in Nederland.
0: Nee, maar waarom dan dat eiland? Want Australië is heel groot. Hoe kom je dan op Kangaroo Island terecht?
2: Nou, ik ben gaan backpacken in 2002 met mijn zus. En zo zijn we ook op het eiland op visite geweest. En in de tijd was er eigenlijk helemaal nog niet veel toerisme hier. En wij hadden echt zoiets van, wauw. En het eilandleven vind ik helemaal te gek. Zelfs in Nederland ging ik altijd op vakantie naar Terschelling of Vlieland. En dat had altijd zo'n soort speciaal gevoel, met mensen die, en zeker ook hier, mensen laten hun huizen open en de auto's open en iedereen is goed met elkaar. Het is wel een speciaal soort atmosfeer in eilandleven.
0: Maar dat komt ook met nadelen?
2: Nee, niet hier. Ze zijn hier niet kerks. Dat vind ik al heel wat. en iedereen laat... We zorgen wel voor elkaar, maar we zijn niet... Het zijn hele vrije mensen. Het zijn een hele hoop oude hippies wonen hier. Dus het is allemaal een beetje love en you know, good doers. Zo dat soort atmosfeer.
0: Ja, maar het wonen op een eiland voor een heel groot eiland. Heb je alles binnen handbereik? Of moet je toch met de boot over?
2: Ja, alles is wel hier. Alles is duurder natuurlijk, want alles komt met de boot. Maar nowadays kan je ook heel veel dingen online bestellen natuurlijk. Dat scheelt. Toen ik hier vroeger met de kinderen, toen ze nog klein waren, gingen ze een beetje 2 keer per jaar naar de mainland. En dan inderdaad grote boodschappen doen. Want dat was dan gewoon goedkoper om het zo te doen.
0: Ja, wat versta je onder grote boodschappen?
2: Nou, je flour en je sugar en je pantry materialen, je toiletpapier, gewoon grote bulk.

0: bulk shopping.
1: Daar kocht jij dan voor een half jaar in, huppatee.
0: Ja, huppatee. Ja, dan zijn we echt Nederlands, hè? Als het goedkoper kan, dan doen we dat.
1: Ja, daarover gesproken. Zijn er meer Dutchies op het eiland?
0: Nou, oud. Ik denk wel twee generaties terug aan Nederlanders. Maar ik heb daar verder geen contact mee.
1: Nee.
0: Ik heb wel een paar ontmoet, zo gegaandeweg. Maar die zijn zo ver-Australisch. Wat dat betreft ben ik natuurlijk ook al heel lang hier, maar voel ik me nog steeds meer Nederlands dan de Nederlanders die ik hier tref, die hier wonen.
1: Ja.
0: Ja, veel, soms backpackers en toeristen, die ontmoet ik natuurlijk wel. Als ik in de winkel ga en ik hoor ze in het Nederlands praten. God, wat is het hier duur, hoor ik dan. Dat zijn Nederlanders.
1: Ja, en je zegt, hè, je hebt een druk leven, want je hebt een eigen bedrijf. Kan je zelf ook genieten van het eiland?
0: Oh, zeker. Ja, mijn werk is helemaal gebreid in mijn lifestyle. Dus ik werk 7 dagen in de week. Maar ik kan mijn eigen uren zo'n beetje bepalen. Want ik heb een schoonmaakbedrijf, dus ik zorg voor 12 andere holidayhuizen. Zodat ze allemaal schoon zijn en hun was is gedaan. En ik kan dat zo'n beetje in mijn eigen tijd doen.
1: Ja, en wat doe je dan in je vrije tijd?
0: Nou, op het moment kijk ik naar mijn enorme grasding. Denk ik van, ach, dat moet allemaal weer gemaaid worden. Of ik ga veel naar het strand bijvoorbeeld, want dat is hier op loopafstand. In de zomer tennis ik. In de winter misschien een beetje netbal als ik er zin in heb. Heel groot sociaal leven met iedereen. Dus ja, druk, maar leuk druk.
1: Ja.
0: Geen stress druk.
1: Nee, en het is dus ook wel makkelijk om gewoon vrienden te maken en in die community je pad te vinden.
0: Zeker, ja, heel makkelijk. Ik denk dat dat overal in Australië wel makkelijk is.
1: Hmm. Ja, maar je zegt wel, er zijn heel veel oudere mensen daar. Misschien is dat dan een beetje moeilijker, want jonge mensen gaan misschien naar het vasteland als ze moeten studeren. Komen ze dan nog wel weer terug?
0: Ja hoor, er zijn heel veel jonge mensen die ook weer terugkomen. Maar mijn dochters, bijvoorbeeld mijn oudste dochter, die studeert nu in Adelaide. Die woont in Adelaide. Mijn jongste dochter zit op boarding school. Maar heel veel jongeren die inderdaad ook wel weer terugkomen. Want er is genoeg werk hier. Genoeg opportunities. Dus, en het is een groeiende gemeente. Er is nog steeds een hoop te bouwen. En een hoop toerisme inderdaad. En die boeren die doen het allemaal goed. Voor zover ik weet.
1: Ja.
0: Dus er is, ja, het is een groeiende gemeente.
1: Nou hadden jullie een x-aantal jaren geleden. En je zei net voordat we begonnen met opname. Dat was voor COVID. En dacht ik, zo lang geleden alweer. Hebben jullie een hele grote bosbrand gehad.
0: Ja.
1: Hoe merk je dan dat je in een kleine community woont?
0: Nou, ik zit aan de oostkant, zo in Peninsula, waar het vuur niet was. Alhoewel, ik had wel mijn koffertje gepakt, want het kwam wel heel dichtbij. Maar ik had mijn hele huis vol met mensen die aan de andere kant wonen, waar de bosbrand dus wel heel heftig was. En die allemaal een plek nodig hadden om, om het uit te zien, zou ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Dus wat, ja, iedereen zorgt dan voor elkaar. Is er een brand, whatever je kan doen, dan help je.
1: Ja mooi is dat.
0: Ja.
1: Nou zei je dat ik was backpacker. Ben jij zo'n klassieke verhaal dat jij gaat backpacken en het slechte nieuws brengt aan de familie dat je ook nooit meer terugkomt?
0: Nou, ik ben wel teruggegaan en ik heb een baan gevonden waarbij ik kon blijven reizen. Want het reizen, daar raak je snel aan verslaafd. Dat is het enige probleem, I suppose, voor mijn ouders. Want dan ga je reizen en denk je, dan doe je die 5 maanden. Nou, uiteindelijk kom ik pas na 1,5 jaar terug. En dan zit je in Nederland en denk je, nou, waar gaan we nu dan naartoe? Ik wil weer.
1: Ja, Nederland is te klein.
0: Ja, dus ik vond een baan dat ik waarmee ik kon reizen. En dat deed ik een paar jaar. Dus elk jaar kwam ik ook wel weer terug naar Kangaroo Island. Als vakantie.
1: Ja.
0: Maar ja, Nieuw-Zeeland en Ierland, als mijn werk, ik volgde de zon voor mijn werk, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. En toen uiteindelijk vond ik de liefde van mijn leven hier op het eiland.
1: En dat was voor jou echt geen 3 keer nadenken, nog niet eens 2 keer nadenken. Ik kom daar en ik ga daar lekker wonen.
0: Ja, hij zei wel in de tijd van waar wil je wonen? We kunnen ook naar Nederland of naar Nieuw-Zeeland, want hij was van Nieuw-Zeeland. Of hier op het eiland. Ik zeg,

0: hier op het eiland. Ik vind het prachtig hier.
1: Ja, yeah. Is het je forever home?
0: It's definitely my forever home, ja. Yeah.
1: Ja.
0: Ik zou nooit meer ergens anders willen wonen. Het komt ook omdat ik hier een prachtig huis heb gebouwd met een hele hoop persoonlijke punten erin. Dus ja. En mijn man is overleden 10 jaar geleden, de vader van mijn kinderen. Dus nee, dit is echt mijn forever home.
1: Ja, prachtig. Als je zo'n plek gevonden hebt en dat je daar zo thuis voelt. Ja. Je hebt nooit iets dat je Nederland mist of denkt ik wil terug.
0: Nee, ik ga elk jaar. Dus in juni ga ik weer een maand. Want mijn ouders die wonen er nog. En mijn zus natuurlijk. En mijn nichtje. Dus elk jaar kijk ik daar naar uit. En elk jaar kijk ik ook weer uit om weer naar huis te komen.
1: Ja.
0: Ik heb hier mijn leven opgebouwd. Mijn kinderen, mijn werk en huis. Dus
1: ja.
0: Nee, visite leuk. Ja, helaas kan ik nog geen... Australië worden, dat is wel een puntje. Ik hoop dat de Nederlandse politiek daar snel een verandering in maakt. Dat zou ik wel fijn vinden. En ik wil ook mijn Nederlandse nationaliteit niet verliezen. Just in case mijn ouders slecht gaan of dat ik voor hun moet zorgen. Of dat ik wel wat langer naar Nederland zou moeten bijvoorbeeld.
1: Mm-hmm.
0: Ik ben nog officieel een Nederlandse citizen die permanent in Australië woont.
1: En als een god in Frankrijk op Kangaroo Island leeft.
0: That's it. Ja, ja, ja. Heel mooi, bijzondere plekje.
2: Wil je ook wel vertellen over jouw Australische woonplaats? En lijkt het je leuk om mee te doen naar een groeten uit? Stuur dan een e-mail naar dutch.program@sbs.com.au. Alle afleveringen van Groeten Uit zijn terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au/dutch.

0: terug.
1: Start de dag online op onze website sbs.com.au/Dutch. Het laatste nieuws en achtergronden vind je op sbs.com.au/Dutch. Vind je het leuk om naar SBS Dutch te luisteren? Praat verder op onze Facebookpagina. Geef ons een like en deel je mening met anderen. SBS Dutch op Facebook.
2: Dit is SBS Dutch.
3: We gaan verder met de actualiteiten in Nederland. We hebben enkele grote nieuwsverhalen uit de uitzendingen van het NOS 8 uur journaal van deze week voor u op een rijtje gezet. Draai de bezuinigingen op de sociale zekerheid voor 30 mei terug, anders volgen er acties. Dat was maandag de boodschap van vakbonden FNV, CNV en VCP aan het kabinet.
4: De drie grootste vakbonden zeggen dat hun leden al klaarstaan om te gaan staken. Maar eerst krijgt het kabinet nog één kans.
5: Voor ons als vakbonden is de grens bereikt. En onze leden zijn tot op het bot gemotiveerd om ook die acties te voeren.
6: Er is nu eenzijdig een pakket van 6 miljard neergelegd. En dat raakt mensen heel hard in hun leven. Dat gaat over mensen die veel langer door moeten werken dan ze gepland hadden. Het gaat over duizenden euro's voor mensen die werkloos of arbeidsongeschikt zijn. Dat grijpt echt in het leven van mensen.
7: En ik spreek inderdaad werknemers die moeten huilen omdat ze hun baan verliezen. Dat vinden ze nu al erg. Maar dan komt de spanning er nog eens bij dat ze weten dat ze over 1 jaar de hypotheek niet meer kunnen betalen.
8: De bal ligt nu bij het kabinet. Het kabinet moet over de brug komen.
4: Om wat voor acties het gaat, willen de bonden nog niet zeggen, wel dat de gevolgen groot worden.
7: Ik realiseer me dat mensen thuis daar ook last van hebben, maar we doen dat ook voor iedereen. Want dit is wel een aanval op het land wat we zijn, met een sociale zekerheid en bestaanszekerheid die bij ons past.
4: De druk werkt, want vanmiddag bleek het kabinet toch iets te willen bewegen.
9: Het kabinet komt dus met een voorstel waarop wij denken dat werkgevers en werknemers aan tafel kunnen komen.
10: En wat luidt dat voorstel?
9: Ja, dat weet ik nog niet, want dat moet ik nog gaan maken. Dat ga ik in het kabinet bespreken. Maar dat zal uitgaan van de analyse dat we met elkaar in Nederland hele grote uitdagingen hebben. En dat laatste is wat we kunnen gebruiken in Nederland, is sociale onrust. En daarom gaan wij met een dergelijk voorstel komen.
11: Ja, Eva, heb jij enig idee waar minister Velbrief op doelt?
10: Ja, ik heb wel een beetje een idee, want het is namelijk niet echt voorstelbaar dat het kabinet die verhoging, die snellere verhoging van de AOW-leeftijd door kan drukken. De bonden die zijn daar woest over, want ze hebben er 7 jaar geleden juist heel hard over onderhandeld om die stijging minder hard te laten zijn. En dan komt het kabinet nu met deze bom, zoals ze het noemen. Premier Jette heeft al gezegd dat ze dit voorlopig niet gaan uitvoeren, in de ijskast zetten, pas op de plaats. Nou, ik kan me zo voorstellen dat het hele plan geschrapt gaat worden. Nou, wat je dan overhoudt zijn de bezuinigingen op de WW en op de WIA, om daar met de bonden over te gaan onderhandelen. Nou, of dat lukt, ja, dat is echt moeilijk te zeggen, want die bonden die gaan echt niet op basis van deze toch wel hele vage toezegging van minister Velbrief hun acties opschorten. Ik denk dat het gevecht om de strijd om deze bezuinigingen op de sociale zekerheid nog maar net zijn begonnen.
3: Het kabinet heeft laten weten binnen een paar weken met een voorstel te komen. Betogers tegen de asielnoodopvang in Loosdrecht hebben dinsdag brand gesticht bij het gebouw door brandende fakkels in de bosjes te gooien. Ze hielden vervolgens de brandweer tegen, die wilde blussen. Ook in Apeldoorn en Den Haag liepen protesten tegen noodopvang uit de hand.
12: Al meer dan 20 dagen zijn er protesten tegen de noodopvang in het gemeentehuis van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt. Gisteravond liep het flink uit de hand, terwijl er asielzoekers binnen zaten. Als de ochtend valt, is de schade goed zichtbaar.
13: Ik vind dat de mensen de verstanders moesten gaan gebruiken.
12: En wie bedoelt u dan?
13: Nou, die mensen die hier allemaal staan te demonstreren, die er helemaal niet wonen, die allemaal mee herrie komen maken.
14: Het lijkt wel oorlog.
12: En die mensen komen net uit een oorlogssituatie misschien?
14: Ja, ik weet het niet. Voor mezelf had ik het anders bedacht. Vrouwen en kinderen en de mannen opnieuw de boel opbouwen. En dan kan alles weer terug naar hun eigen land.
12: In de loop van de dag komt de burgemeester met politie en justitie samen om de situatie te bespreken.
15: Dit kan echt niet.
12: En ook de

0: burgemeester van Utrecht is erbij namens andere gemeenten. Want soortgelijke protesten vinden ook elders plaats. En dus is kennisuitwisseling hard nodig.
1: Dan gaat het over het nadenken over beveiliging van het pand. Maar ook bijvoorbeeld over de juridische mogelijkheden die je hebt om verdachten verder aan te pakken.
0: Aan dat aanpakken wordt al hard gewerkt. De politie verwacht dat het niet blijft bij 3 arrestaties, want doet nog onderzoek.
2: Er gaan er meer komen.
3: Dat gaat de komende dagen al gebeuren, verwacht u?
2: Ja, we zullen alles op alles zetten om dat ook mogelijk te maken.
0: Halverwege de middag wordt het weer grimmig. Mensen voor en tegen de opvang krijgen ruzie over leuzen op het hek.
3: Er wordt nu van alles weggehaald op dat hek.
4: Hartjes, samenleven. Ja, ik snap niet zo goed waarom dat wordt weggehaald.
0: De politie grijpt in en de rust keert terug. De gemeente hoopt dat dat vanavond zo blijft.
5: Loosdrecht is dus een spoednoodopvanglocatie. Een beperkt aantal asielzoekers kan daar tijdelijk worden geplaatst, omdat de reguliere asielcentra en andere noodlocaties vol zitten. Er zijn nu 8 van dit soort locaties in het hele land. Bij al die andere plekken zijn geen noemenswaardige incidenten geweest. Wel in 3 gemeenten die overwegen zo'n spoednoodopvang te openen. Apeldoorn, IJsselstein en Den Bosch. In Politiek Den Haag wordt het geweld van gisteravond afgekeurd. En hoewel gemeenten het kabinet al vaker om hulp vroegen bij asielkwesties als deze, hebben landelijke politici ook geen pasklare oplossing, zo lijkt het. Marleen in Den Haag?
6: Nee, dat hebben ze inderdaad niet. Je hoort toch wel echt binnen het kabinet dat er zorgen zijn dat de onrust wel even zal voortduren. Juist omdat ze zien dat er steeds minder ruimte is voor nuance als het gaat over het onderwerp asiel. Dat er zoveel boosheid is, zoveel haat op dit onderwerp. Hoe krijg je die asieldiscussie weer kalm en rustig gevoerd? Ja, daar is vandaag ook echt geen antwoord op. Wat het kabinet vandaag wel wil doen is heel stevig en duidelijk maken wat er gisteravond aan geweld in Loosdrecht is gebeurd. Ja, dat gaat echt alle perken te buiten.
7: Op het moment dat je grijpt naar geweld en onze hulpverleners belaagt, ga je voorbij alle redelijkheid, ga je voorbij demonstratierecht, heeft het er ook echt niks meer mee te maken. Een gebouw in brand steken waarvan je ook niet weet, zitten daar mensen binnen of niet, en dan naar de brandweer ook belemmeren om daar te komen. Dat is...
8: Zaten mensen binnen.
7: Ja, nee, maar het is dus echt bizar heftig.
9: Ik wil graag iedereen oproepen, alle landelijke politici aan de kant van kabinet en Kamer. Laten we met elkaar zorgen dat we olie op de golven gooien in plaats van olie op het vuur. Want deze escalatie is echt verkeerd en is ook niet goed voor politieagenten die er staan, lokale bestuurders, maar ook voor burgers die bijeenkomsten willen komen om zorgen te uiten die dat niet meer durven.
10: Ja, het lijkt de laatste tijd bijna wel wekelijks raak. Bedrijven die gehackt worden, waardoor persoonlijke klantgegevens in handen komen van criminelen. Vaak wordt er om losgeld gevraagd. Op die manier kunnen bedrijven dan voorkomen dat de gegevens op het dark web belanden. Het moederbedrijf achter het onderwijsplatform Canvas sloot deze week een deal met hackers. Telecomprovider Odido deed daar een paar maanden geleden niet aan mee.
11: Ruim 3 maanden na de diefstal van miljoenen klantgegevens zegt de topman van Odido vandaag nog steeds achter het besluit te staan om niet te betalen.
12: I strongly believe that criminal organizations should not be rewarded for illegal activities. Paying the ransom could also put a target on the back of other Dutch companies.
11: Maar het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas vertelt vandaag wel een deal te hebben gesloten met deze hackersgroep.
13: Er is geen goed of fout. Aan de ene kant kun je kiezen, en dat is eigenlijk wat Canvas nu lijkt te doen, voor een stukje pragmatisme. Versus een Odido die juist een hele principiële keuze maakt. Met een stuk pragmatisme hou je wel de data van de straat. Wat fijn is voor de eindgebruiker. En het zorgt ook dat je wat minder reputatieschade misschien hebt. Tegelijkertijd heeft Odido ervoor gekozen om niet te betalen en vast te houden aan het principe, maar wel met het gevolg dat er data dus uiteindelijk op straat komt te liggen.
11: Odido wilde vandaag geen vragen beantwoorden met onze camera erbij, maar we konden gisteren wel met een bestuurslid spreken, zonder camera. En op de vraag waarom ze geen losgeld hebben betaald, zeggen ze: we kregen van alle kanten het advies om dat niet te doen. En, zeggen ze, al hadden we het wel gedaan, was er nog steeds geen garantie geweest dat de gegevens niet alsnog op het dark web terecht zouden komen. Canvas zegt wel dat ze bewijs hebben gekregen dat de gestolen data nu verwijderd zijn. Maar hoe betrouwbaar zijn deze criminelen?
13: Zij hebben baat bij dat ze tegemoetkomen aan de belofte die ze hebben gedaan, dat ze de data verwijderen. Want als blijkt dat het niet het geval is, dan maakt hun dat onbetrouwbaar en zijn andere

0: partijen, andere slachtoffers, niet meer geneigd om te betalen.
1: En dat is dus wanneer jouw gegevens in handen komen van criminelen. Wat kun je nou zelf doen om dat te voorkomen? Of in elk geval om ervoor te zorgen dat je gegevens zo privé mogelijk blijven?
2: Als u bestelt via internet, wordt er veel gevraagd om in te vullen.
3: Ja, klopt, klopt.
2: Vult u alles in?
3: Ja. Maar dit twijfel ik.
4: Soms vragen ze je verjaardag bijvoorbeeld. Of
2: Geboortedatum.
4: Geboortedatum, of sorry, geboortedatum, ja. En dan weet je al van tevoren van, nou weet je, als het zover is dat mijn verjaardag nadert, dan krijg ik weer een aanbieding en zo.
5: Ook wel eens als je ergens een offerte opvraagt, dat je denkt van, oh ja, dan moet ik dit ook allemaal invullen en waarvoor moeten ze meteen bellen. Dus ik ben wel vaak bewust van waar moet ik het voor invullen, is het nodig of niet.
6: Wordt vaak veel te veel gevraagd, dat is één. En burgers zijn vaak ook veel te gemakkelijk om alle informatie af te geven. En dat heeft grote gevaren brengt en met zich mee, als er een keer een datalek is, ja, wat je niet hebt binnen een bedrijf, kan ook niet op straat komen.
3: Ik ben er wel heel bang voor. Want mailtjes die binnenkomen met klik even hier, want dan ga je gegevens verifiëren, die klik ik niet aan.
7: Voorheen was ik me daar niet heel erg bewust van, maar ik denk wel sinds er de laatste tijd heel veel datalek zijn en zo, dat je daar wel iets scherper op bent.
6: En vaak zeggen bedrijven, bij ons is de klant is koning, en dan zeggen wij, prima, maar behandel dan ook die persoonsgegevens alsof het de koning zelf is. Dus beveilig en bescherm dat heel goed.
2: Dus ogen en oren open en voorzichtig aan.
8: Dat zou ik doen, ja. Zeker een belangrijke regel en waar je aan moet houden, wil je niet bestolen worden zonder dat je het weet.
9: Tja, nog maar een boodschap. Of je nou in Nederland of in Australië bent, goed opletten. Tot zover dit nieuwsoverzicht. Met dank aan de NOS.

Een jongen is een gozer, een meisje is een grietje. Ze doft zich lekker op wanneer ze aan de scharrel gaat. Een kleurtje op ter waffel, wat poeier op ter snuffer. Ter gozer zegt verliefd, nou ben je net een papiekraat. Poen, poen, poen, poen. De een zegt geld, de ander money, maar wij...

0: We horen Wim Sonneveld met Poen.
1: Luister gratis naar bijzondere verhalen op je tablet of mobiele telefoon. Ga naar sbs.com.au/Dutch of download nu de SBS Audio app. Download vandaag nog de SBS Audio app en luister naar al je favoriete programma's. Gratis verkrijgbaar via de App Store of Google Play.

0: Spectrum Business ayuda a pequeños negocios en todo el país con internet gratis para siempre. En Rochester, nuestro internet con fibra óptica acelera las ideas de este colegio. Y en Austin, un gimnasio transmite sus clases con internet rápido y confiable. Obtén Business Internet Advantage gratis para siempre al obtener 4 líneas de móvil. Visita spectrum.com/gratis-para-siempre para más información. Spectrum Business. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones. Servicios no están disponibles en todas las áreas.
1: Vekend, spetterend, niet helemaal 100% zuiver qua zang. Af en toe zat ze een heel klein beetje naast. Maar dat compenseerde ze volledig door haar vurigheid, door haar présence, zeg maar. En ze had op het eind ook een hele leuke verrassing in petto voor de miljoenen kijkers. Want tijdens het allerlaatste deel van haar song, ja, steeg ze op naar de hemel. Het was hemelvaartdag hier in Nederland. En ze ging met

0: Las ofertas de Memorial Day en el Home Depot significan una cosa: manos a la obra. Arranca tus proyectos de jardinería y llena tu espacio de color con plantas que crecen en tu región. Después, protege tus jardineras con ofertas en mulch. Y ahora sí, tu patio está listo para el verano. The Home Depot está aquí para ayudarte a poner manos a la obra con las ofertas de Memorial Day y precios bajos garantizados. Aplican exclusiones. Visita homedepot.com/price match para más detalles.
1: In ieder geval stukken beter dan de eerste halve finale van in Nederlandse tijd dinsdag. Maar daar werd toch vals gezongen op Berlin. Dat was echt verschrikkelijk. Georgië, Montenegro, Estland, maar ook Italië en San Marino. Echt, je oren deden soms pijn. Gelukkig was die tweede halve finale veel beter. En was de kwaliteit ook echt veel beter. Kijk, het voordeel van de eerste finale was dat daar de twee grote favorieten in zaten. Finland en Griekenland. Dat was leuk, maar die tweede halve finale had veel meer variatie, veel meer balans tussen wat rustige nummers en wat wildere nummers. Horen en zien vergingen je tijdens de eerste halve finale en die tweede halve finale maakte dat helemaal goed. Er werd natuurlijk ook tijdens de eerste halve finale op dinsdag Nederlandse tijd met spanning uitgekeken naar het Israëlische optreden. Want wat zou er gebeuren? Zou het optreden worden verstoord? Dat viel mee. Wel was er aan het begin van het Israëlische liedje geschreeuw van uit de zaal te horen. Je moest wel goed luisteren, maar je hoorde dan mensen roepen in het Engels nee, nee tegen genocide. Maar later hoor je dat geschreeuw steeds minder. Dus hij heeft zijn liedje redelijk ongestoord kunnen volbrengen. Later hoorde ik van mensen dat er ook wat Palestijnse vlaggen in de zaal te zien waren geweest. Maar de Oostenrijkse regie koos ervoor om alleen maar de Israëlische vlaggen in beeld te brengen en Israëlische supporters. Dus eigenlijk is dat redelijk probleemloos verlopen. Of dat zaterdag ook zo is, dat zal weer opnieuw spannend worden in die Wiener stadhallen waar het plaatsvindt. Nou ja, en eigenlijk is de registratie van die Oostenrijkse tv een beetje albollig. Paulien, ik weet niet of je het gezien hebt. Het is allemaal een beetje tuttig, een beetje soms ook tenenkrommend. Maar goed, ze hebben zaterdag nog een derde kans om zich te revancheren.
2: Ja, wat vond jij van het intermezzo bij de eerste halve finale van Austria en Australia? Het verschil, er kwam zelfs een kangoeroe op het podium.
1: Ja, nou ja, ik heb ernaar gekeken. Ja, het was een poging om beloofd te zijn, maar ik ben maar even een kopje koffie gaan halen. Want ik vond het allemaal zo flauw en zo kinderachtig voor een groot deel dat ik... Ik denk van, moet je Gojo, dat is die zanger die dan namens Australië vorig jaar optrad met zijn Milkshake Man. Nou, die mocht nu helemaal, ja, hij stond wel in de schijnwerpers gedurende 5 minuten. Dat was leuk voor Australië.
2: Ja, alle finalisten zijn nu bekend, hè? 25 in totaal. Zitten er nog verrassingen tussen?
1: Nee, eigenlijk op één uitzondering. Namelijk eigenlijk is die kwalificatie gegaan zoals eigenlijk iedereen vooraf had verwacht. Met één uitzondering, en daar kom ik nu op. En dat was tijdens de eerste halve finale. België heeft zich wel gekwalificeerd, terwijl vooraf de verwachtingen heel laag waren. België heeft een beetje een traumatische ervaring met het Songfestival achter de rug. Misschien kun je nog herinneren, vorig jaar toen trad namens België Red Sebastian op met het liedje Strobe Lights. En de Belgen hadden daar torenhoge verwachtingen van. Er waren zelfs Belgische experts die riepen dat België serieus kon gaan meedoen om de zegen. Maar ja, Red Sebastian haalde de finale niet eens. Ze belanden tijdens hun halve finale op de ene laatste plaats. Het was een enorm teleurstelling. Eigenlijk een beetje traumatische ervaring. Dus dit jaar waren de verwachtingen niet hoog gespannen. Maar zie daar, in die eerste halve finale, waar dus heel veel landen vals zongen, trad de Belgische zangeres Cecilia eigenlijk heel goed op. Ze zong zuiver, het was ingewikkeld zang, maar ze deed het haar scherp. Dus zij plaatste zich voor die finale. En dat was eigenlijk de enige verrassing van het festijn. Maar wel een verrassing waar onze zuidenburen heel erg blij mee zijn.
2: Ja, Nederland doet dus niet mee, hebben we al vaker gezegd. Kijkt men dan wel naar het Songfestival?
1: Nou, Pauline, dat is echt wel een beetje dramatisch. Ja, ik moet nog de cijfers van de tweede halve finale bekijken. Maar tijdens die eerste halve finale hebben in Nederland maar 541.000 mensen gekeken. En dat zijn, de schrik niet, 1,8 miljoen mensen minder dan vorig jaar. Een verlies van 1,8

0: miljoen mensen, dat is dus echt gigantisch. En ik kan me niet herinneren dat er zo weinig mensen hebben gekeken. Het feit dat Nederland niet meedoet scheelt natuurlijk altijd een slok op de borrel. Ik denk dat ook meespeelde dat toch een redelijk deel van de fans en de kijkers ook doelbewust niet heeft gekeken vanwege de deelname van Israël. Dus al met al zijn die kijkcijfers niet goed. Ik moet even wachten, maar het is duidelijk. Het Songfestival in Nederland zit in de crisis, in de dip. Eigenlijk het hele Eurovisie Songfestival. Dus ik ben ook heel benieuwd en ook heel gespannen hoe het Songfestival in Nederland, maar ook in Europa, zich volgend jaar gaat ontwikkelen.
1: Je hebt ook de lift nodig van Beyoncé.
0: Ja, als we die even kunnen lenen van Australië, ja.
1: Precies, ja. Woensdag in de uitzending zei jij dat Finland er bovenaan staat in de peilingen bij de boekmakers. Is dat nog steeds zo?
0: Nog steeds. En de afstand blijft even groot. Met kop en schouders steken de Finnen er bovenuit. Op tweede staat nog steeds Griekenland. En op nummer drie dus gestegen met stip Australië. Zegt het wat? Nee, ik heb het je al verteld. Vorig jaar riepen de boekmakers ook dat Zweden zou winnen. Maar gezien de stemming en ook gezien de mening in de pers en van andere experts, ja, durf ik, zoals ik je al eerder zei, durf ik echt mijn geld te zetten op Finland. Want het is wel een hele sterke inzending. Dus volgend jaar gaan we elkaar, denk ik, spreken vanuit de Helsinki.
1: Nou, ben heel benieuwd. Tot slot, alle finalisten zijn bekend. Wie is jouw favoriet?
0: Dat is een van de Big Four. De Big Five bestaat niet meer, want Spanje is afgehaakt. Een van de Big Four, en dat is Frankrijk. Frankrijk stuurt dit jaar een 17-jarige zangeres, Monroe. En zij zingt het, wat mij betreft, prachtige liedje Regarde, kijk. En dat doet ze op een hele klassieke manier. Het is met veel klassieke muziek. En ze heeft ook een klassieke scholing achter de rug. En je hoort ook haar opera-achtergrond. Ze zingt met opera-achtige fases in het liedje. Ja, het is fascinerend. Ik vind het wonderschoon. Sommigen vinden het iets te gemaakt. Maar ik zou zeggen, let op Frankrijk. Want Monroe verdient echt een hoge notering zaterdag.
1: Al dus Songfestival-expert Tim Dekkers. Wilt u graag live naar de finale kijken? Dat zenden wij uit zondagochtend om 5 uur EIST op SBS en SBS On Demand.

Tot zover deze uitzending van SBS Dutch. Onze verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/dutch of via de SBS Audio app die u gratis kunt downloaden in de App Store of Google Play. Volg ons op Facebook en Instagram @SBS Dutch heten we daar. En over een half uur om 12:30 kunt u op SBS Worldwatch naar het NOS 8 uur journaal van gisteren kijken. En die uitzending is ook beschikbaar op SBS On Demand. We sluiten vandaag af met een van de Nederlandse winnaars van het Eurovisie Songfestival. Duncan Lawrence won in 2019 met Arcade. Ik wens u een heel fijn weekend en graag tot woensdag.